0: Om Anfang ser ich, dass Joyce wird noch reden, von wo wir kennen, kann ja Flechte geben. Sei wartet nu donne.
1: Hallo. Will wir mu weiter reden, über wat wir unsere Kinder geben kennen? Kost du dir dort noch besinnen, von wat wir das Fehmur reden deide? Na gode Mutter, jeft in Kind wartle en Flechte. Ich weit einmal, aus ein grauter Wind an der Stadt traf. Die Wucht wir sehr stark und ich hatte Angst. Ein grauter, schmacker Baum fährt ans Haus voll an. Und nur hier, als ich Mono sein ging, dann sah ich, dass die Karte Wartel hat. Kein Wunder, dass die Anfall. Eine gute Mutter jef Tschinge Wartel von Leib, Sicherheit, in Glaube an Gott, en een vrouwe thuis met lijf en respect. We hebben alle storms in ons leven erleefd, niet zo? Krankheid, eilig of dood. Wanneer deze storms komen wat Emma dat zijn wordt, zo'n tjinge die door wartelen hebben met een stortje karakter en een geloven aan God, die worden stonden blijven. Die worden niet zo handvallen als een boom met een karte wartel. Met God zijn genoeg worden die kunnen bestonden blijven en de storms van haar leven. En zoals we weten, we kunnen onze kinderen wartelen geven met ons voorbeeld. Kinderen leren zeer hostig daarvan. Die worden donen wat zij van mama en papa zijn. We geven aan een bijspel. En de meeste tijd worden zij zo donen, als wat zij van ons te zijn hebben. En nu is de vrouw, wat geeft Tjinge vluchten? Dat is voor ons een schwere zaak. Dat is compliceerd en dat veel kosten. Ik denk aan wat een van mijn goede vriend moet zeggen. Wie donen onze Tjinge voor andere optreden, maar niet voor ons zelf? Zij had recht. Onze Tjinge zijn ons geliet van een paar jaar. En dan verloten die ons heim en doen er een familie ontvangen. En hebben er een het leven. Hier is waar we dan aan vlechten, denk je. Laat me dat met een beeld erklären. Dat ving we in 5. Mose 32 vers 11. En door lezen we van een mutter Odla, die ihre jonge liet vliegen. Wie weet dat een Odler een van de sterkste van alle veel is. De leven hoog op de hoogste boei. Geen ander vuur kan zo hoog en zo wit vliegen. Nu loopt me dit moet uit de Bijbel verlezen. Zoals een Odler zijn jongen uit hem naast schechert, en den dan hing er aan vlecht, en laat hij op zijn vlechten met voren, zo leidt de Heer ons ganz alleen. Wanneer de kleine Odlers was, wordt dat naast te klein voor een Ola. Dan fangt de Mutter aan kleine Aster en Steine en dat naast naar te brengen. En dan wordt een naast onmakkelijk. En waarom deed ze dat? Zij wil aan welig merken dat naast te verloten. De jonge Odlers zullen vliegen leren. Door te weren de geboren, toen zij huur vliegen. De Mutter wil aan de ganse grote welt geven en niet aan bloos en er naast houden. Door wendet ze er makkelijken plaats verstieren. De lijken dat niet, maar met de tijd doen ze dat verstonen en dan willen ze vliegen. Wanneer de jonge Odlers dan uit dat naast hopsen, dan deed de Mutter er grote vlecht uitspreiden en vlecht onja aan. Is dat niet een wonderfijn beeld? Zo vliegt zij onja de jonge Odlers, wat zij vliegen geleerd hebben, wat zij op de hoogste boei vliegen kennen en in de diepste schluchten nemen. Zij weet dat het beste wat zij van aandoenen kan, is aan vliegen te leren. Zij werden te vliegen gemerkt. Is dat niet een wonderfijn beeld? Een goede Mutter geeft ihre Tjinge vluchten. De tijd komt wo wir unsere Tinger möchten gehen lassen, um dort sie selbstständig leben können. Für die meisten von uns ist dort schwierig. Die Tinger dürfen sich befreien, und wir als Eltern würden anfangen, das Leben noch länger für sein, wo sie ihre Tinger

Hier is nog een gedicht, wat Carol ons verlezen wordt, en dat heet Mijn kind, wat kan ik die geven? Ik blijf die worst uit te leggen.

Ans gebete, dat die mochten rijklich gezegend worden, dat uit dat jeder dessen program horchen doen, en dat die mochten mout en krol vingen, en jeder dag, wo hier ben, trafen doen.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm schlug Prediger Reimer auf mit dem Brief Jakobus im Neuen Testament. Und von da fängt er an mit dem Buch Joel im Alten Testament. Und er wird hauptsächlich die Einleitung haben für das Buch. In dem vorherigen Programm, wo wir sehen, dass Joel prophezeien hat von der letzten Zeit, besonders von der Trübsalzeit. Wenn du interessiert bist für, was die Bibel sagen hat von der Zukunft, nämlich von dem Herrn Jesus in Wiederkommen, der Trübsalzeit und der 1000 Jahre Reich und so weiter, dann sollst du entschalten, während Prediger Reimer diesen Joel-Brief und ihr Rechten hat. Das war ein sehr interessantes Studium. Ich lade dich nun weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um weiter zu sein, was die Bibel uns lehrt von der Zukunft. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, von da kommen wir nun das Alte Testament Prophet Buch Joel benommen. Dort haft mal drei Kapitel. En we mochten denken dat het doorwegen niet zeer wichtig is. En God zijn aanzien maakt dat geen onderscheid of dat lang of kort is. Dat is wat in zo'n boek geschreven is dat wichtig is. We weten zeer weinig van de profeet Joel. Zijn nomen meent de Heer is God. Veel andere mensen hadden zo'n nomen in jaren dag. Daar zijn zonen die aan en Samuel zijn familie talen willen. Wil Samuel had een zin die Joel heet. Maar dat is niet mogelijk, wil Samuel zijn zins wandelde niet en gaat zijn weg. Wieder dus Joel zijn vader zijn nomen weer Petuel. Joel zegt niet van zichzelf zoals een andere haar. Hij weer een profeet tot de mensen die in Jeruzalem waren en ook in dat Juda Koninkrijk de Jeruzalem als er hoofdstad hadden. Wie leven dit, wil hij reed voorken van de Apfa en van Juda en Jeruzalem. Wie leven ook dat hij een van de eerste profeten weer, den God nu zijn volk schakke deed. Joel reed veel van de Heer zijn dag. Andere profeten schreven ook van zo'n dag, dat in de toekomst komen wordt. Wanneer Joel een van de eerste van de profeten weer, dan weer hij de eerste die van dem Herr zijn dag reden deed. Als God aan met dit bekend maken deed, kon hij dertig de duizenden jaren checken en zijn wat andere nog niet gezien houden. Dem Herr zijn dag is de tijd dat nu nog in de toekomst is. Dat je hier tot dat Oude Testament en haft met dat volk Israël in deze wereld te doen. Dat deed niet de tijd van Christus in de gemeente aansluiten. Dem Herr zijn dag wordt met de grote triebsel ontvangen en wordt ook dat duizendjarige Koninkrijk aansluiten. Dat is een tijd dat niet één irdische dag meent, maar heeft veel meer als dat in zijn. Nu zijn we in de genoodtijd en dat is al voor 2000 jaar zo geweest. Also, in de schrift kan één dag een lange tijd zijn. De apostel Peter zei dit in 2 Petrus, de 3e kapitel, de 8e vers. Dit ene lei zal aber nicht van jun verstoken zijn, mijn leester, dat één dag bij de Heer is zoals 1000 jaar, en 1000 jaar zoals één dag. Dit wordt een tijd zijn waar God zijn gerechtigheid en zijn macht wiese wordt. Om eng van deze tijd, dat ons tot dat eng van dat 1000-jarige Koninkrijk nemen wordt, wordt God alle angerechtigheid, al dat bezit en aanrennet wegnemen. En de grote triebsel wordt de Israël-nation door zeer zware tijden gonen. Om eng van de grote triebsel wordt de Heer Jezus terugkomen op deze eerd en wordt hem antichristen zijn meng vernichten. God wordt zijn volk van alle eiken in de wereld toepzamelen en de Heer Jezus wordt evadeen in de ganse wereld herrschen. De profeten in dat Oude Testament reden niet van de tjoek, Jezus Christus in de gemeente. Ze wisten nicht van de tijd van God de Heide, die zich bekeerd hadden, en de Jude, die zich bekeerd hadden, toebrengen wordt en den aan Christus in de gemeente eind maken. De profeten vertaalden van hoe de Heide ook aan God geleven worden, maar ze wisten niet van de tijd dat ze eind met de Jude worden gemaakt worden. Jacobus, de Heer Jezus zijn halfbroeder, weer de leider aan de Jeruzalem gemeente. Door weer de gewisse Jude, die naar verschillende steden reisden en vertaalden de Grieken dat ze moesten besneden zijn en de gezaadse holen, want ze willen zelig worden. De leider, zoals Paulus en Barnabas, kwamen naar Jeruzalem, dit met de leider door deeg te reden. Dit is wat we in Apostelgeschichte 15, 13 bij 20 lezen. En als de eerste stel weer, antwoord Jacobus en zei, Mana, breder, horcht no mee. Simon heeft verteld hoe God eerstens de heide bezacht heeft van aan een volk voor zijn nomen te nemen. De profeten erweerd stemmen met dit, zoals ook geschreven staat, nur deze dingen waar ik terugkomen en waar doof zijn huis dort vervallen is, waar de abboe, en dort wat aangesmeten is, waar ik van frische abboe en waar de abrechte, zodat de eeuwige mensen dem Herr zieken mochten, even den mijn nomen is genaamd worden, zegt de Herr de zondheid van eeuwigheid her. Also besluit ik dat wie den van de heide niet troubelen die zich bekeren, ober dat wie aanschrijven dat zij van jetze aanreinigheid weich blijven en van hoererie en van zond dat afgeweicht is en bloot. Er zijn meerdere dingen in deze schrift die wichtig zijn. De Old Testament profeten reden van hoe heide zich tot de eentje God bekeren worden, wat een geheimnis weer. Weer dat ze met de Juden overeengetrokken worden zijn, want Christus in de gemeente ontvangen wordt. Na andere zaak weer, dat de leider niet naar last op de bekeerde heide laaien deden, zond wat ze zelfs niet dragen kunnen. Ober dat wat voor ons en dat Joelboek wichtig is, is dat Jacobus van dezelfde tijd reed als Joel deed, dem Herr zijn dag. En de schrift en apostelgeschicht wordt dat niet zo genaamd, maar hij reed van dezelfde tijd. Also, de profeten in dat Oude Testament reden van de heide ere bekering, maar ze zagen niet de gemeente die Christus in hen brengen wordt, nadem dat de Heilige Geest kwam zijn woning en de harten van de bekeerde op te nemen. Jacobus brengt ook de andere waarheid in hen, wanneer hij van de profeten reed. Deg de profeten zei de Heer, na deze dingen waar ik terugkomen en waar doof zijn huis, dat vervallen is, waar de abboe, en dat wat aangesmeten is, waar ik van frische abboe, zodat de eeuwige mensen dem Heer zeker mochten even den mijn nomen, is genaamd worden. Jacobus neemt deze woord van dat Oude Testament profeet Amos, zijn boek. Van wanneer tijd wordt dit geschreven? God deed alles in zijn ene tijd. Mensen worden vielleicht vragen, waarom wordt God dat in zo'n weich doen? God is eindelijk niet verantwoordelijk voor ons. Hij brengt niet ons of de eigen mens vragen of hij wat doen kan of hoe hij wat doen zal. Hij is de almachtige God. Jacobus in Apostelgeschichte 15 zei de Heer de zoon deed van eeuwigheid her. Van de aanvang, wat in de eeuwigheid. Weet God alles wat weer, wat nu is, en wat nog wordt zijn. En hij heeft een plan. En zijn plan wordt zo gewerkt worden als God dat gevelt. Zodat we weten kunnen wat nog passeren wordt, heeft hij gewisse dingen vergesteld en in zijn woord klaar gemaakt. We weten niet wanneer de laatste dag ontvangen worden, oder wanneer de Heer Jezus voor al zijn dingen komen wordt. Ober, wie weet hoe één ding een ander nog valje wordt? Dit wil ik nu proberen klaar te maken, zodat we dem Heer zijn dag beter verstaan kunnen, zoals Joel daarvan reden wordt. Zoals we weten, Christus zijn gemeente weer niet een poort van dat Oude Testament. De profeten reden van de heide erbetiering, ober niet dat de Juden en de heide en de gemeente worden toegebracht worden. Wanneer die tijd komen wordt dat Christus zijn gemeente vol is, dan wordt de Heer Jezus komen. En alle Christen worden aan en een laf treffen en hij wordt ons naar hemel nemen. De apostel Paulus vertelt ons van dit in 1 Thessalonica 4, 13 bij 18, en dit zijn zeer wichtige woord. Nu, Brede, we willen niet hebben dat je zelen aanwissend zijn, wegen den die aangeslopen zijn, dat je niet treuren zoals die geen hoop niet hebben. Dan wanneer we leven dat Jezus gestorven is en waar de opgestonen is, groot zo wordt God den met arm metbrengen die aan Jezus aangeslopen zijn. Dan dit zei wie juntig dem Heer zijn in het woord, dat wie, die we leven en blijven, wat dem Heer zijn komen, worden op geen weich den voorafkomen die aangeslopen zijn. Dan de Heer zelfs wordt van hemel eraufkomen met een commanderende woord, met dem hechste engel zijn stem en met God zijn trompet en die aan Christus gestorven zijn, worden eerst opstonen, dan worden wie, die we leven en hier gebleven zijn, met aan toop en walje in de hecht gerepen worden, toop dem Heer te treffen en aloft. En also worden we dan immer met dem Heer toop zijn. Daarom treest junt ondereinander met deze weerd. Nu dit kon to eigene tijd passeren. Zoals Paulus dat in 1 Korinther 15 beschreven heeft, in een moment en een ogenblik. Wordt dit passeren. Wanneer Christus in de gemeente wordt weggegrepen worden, dan wordt dat den weg opmaken, zodat de Antichrist kan op een boor gemaakt worden. Wanneer de Antichrist op een boor gemaakt wordt, en een bund met dat volk Israël gemaakt heeft, dat is de tijd wanneer de Heer zijn dag ontvangen wordt. Deze 7 jaar van de Antichrist zijn bund met Israël, wordt ook de grote triebsel genaamd. In de mid van deze 7 jaar wordt de Antichrist zijn bund met Israël breken. Dit is wat Jezus van deze tijd te zeggen heeft. Matthäus 24, 15 en 16, 21 en 22 en 29 bij 31. Dat is wat het zegt. Daarom, wanneer je dat erkel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red, wer leest, loot hem verstonen, dan loot den, die in Judea zijn, niet naar de boog vlichten. Dan wordt er grote triebsel zijn, zond als nog nie is gewaast van aanvang welt wat nu, en wordt ook niemals verder passeren. En wanneer die dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden, over die dag wordt een charter gemaakt worden om de uitgewilde erholwe. Voorts na de dag van de grote triebsel wordt de zon verdiestert worden, en de moon wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en de hemels worden geschadigd worden. En dan wordt er teken van de mensen zijn even deel komen, en dan worden al die geslachten en land jammereren, en ze worden den mensen zijn komen zijn op de hemelswaltje met grote kracht en heerlijkheid. En hij wordt zijn engel schikken met een grote trompeten blozen, en die worden al zijn uitgewilde toop zamelen van de vijf windrichtingen van één eng hemel bij een andere. De profeet Joel redt van een grote heersrijke ploeg dat komen wordt, dat veel slimmer wordt zijn als ze jemels gezien hadden, en niemals waarde zijn worden. Dit vergelijkt hij met de grote triebsel dat aan de Heer zijn dag komen wordt. Dat is wat de Heer Jezus in Matthäus 24 zegt. Daar wordt niets zijn dat met de triebsel kan vergelijkt worden. Wat Joel als de Heer zijn dag beschrijft, is wat de Heer Jezus als de grote triebsel verstaat. De Heer Jezus zei over ook dat de grote triebsel toe een eng wordt gebracht worden wanneer de mensen zijn met de wolkje komen wordt. De Heer Jezus wordt dan met al zijn engel en heilige terug naar de eerd komen en wordt de antichrist zijn armee en al de andere vriend vernichte. Dann wird er sein 1000-jährige Königreich abstellen. Er wird über das Volk Israel regieren, die von allen Eiken topgebracht worden, und sein Königreich wird über die ganze Welt regieren. Wenn wir das besinnen, von wo wir nun sind, dann würden wir dort so aus dit in Ordnung verstellen. Der Herr Jesus wird all seine Wadegeborenen nach Hecht griepen und an einer Lauf trafen und den um Himmel nehmen. Das ist das Erste. Dann wird der Antichrist ab und boah gemacht worden, kurz nach dem, und der große Triebsal wird für 7 Jahre auf dieser Erde sein. Das ist der Anfang von dem Herr sein Dach, so was Joel dort beschrieben hat. Und dann wird der Herr Jesus zurückkommen, nur dort eng von den 7 Jahren, nur diese Erde, und wird die Triebsal tun eng bringen, wann er dem Antichrist und all den, die mit ihm verbunden sind, vernichtet wird. Dem Herr sein Königreich wird nur die Triebsal abgestellt worden und wird über die ganze Welt gespreit worden. Der Herr wird in Gerechtigkeit, Macht und Fried herrschen. Da ist eine Wahrheit, die wir nun unterstrecken müssen. Wir wissen, dass der Herr für seine Gemeinde kommen wird. Aber wir wissen nicht, wann er dort passieren wird. Da ist bloß ein Weg, wo wir wissen können, dass wir in der Hecht gegräbt worden sind, wann wir in der Zeit noch am Leben sind. Bloß so eine, die Wadegeborenen sind, wurde zu der Zeit eine Hechte gerippe worden. Der Herr Jesus kann zu irgendeiner Zeit kommen und ans Haus nehmen. Bist du reid für so einen Tag? Du kannst das sicher machen. Nimm dem Herr Jesus aus dein Heiland an. Dann kannst du sicher sein.

Nu dat profeet Joel, de eerste kapitel, eerste drie vers. Dit is de Heer zijn woord dat nog petuel zijn zin Joel tjeme. Je älteste, hart nog dit en heet, je aanwoner in dat land. Is ergend wat zo als dit een june dag passiert, oder een june voders ere dag passiert? Vertaalt june zins daarvan. Laat june tjinge, ere tjinge vertalen, en ere tjinge nog een andere geslacht. Joel weer God zijn profeet en dat Juda tjenigrek. Dit weer dat tjenigrek waar dooft zijn en nakomen regeren deden. Jeruzalem weer ere hoofdstad. Dit weer zo bij 125 jaar nadem dat dat tjenigrek uit de Nijn gereden wordt, en zo bij 165 jaar nadem dat dooft gestorven weer. De nation, to die tijd, weer nog niet gans to jetze dienst hand gegeeft. Joel red to de mensen wegen dem Herr zijn dag dat in de toekomst komen wordt. Door weer am land, to die tijd, een grote heersrijke ploeg, grater als de ploeg in Egypte weer gewaast. Dat weer slimmer als dat jemals weer gewaast, en daar wordt niet waarder zo'n ploeg zijn. De mensen hadden van de ploegen in Egypte geheerd, maar dit wordt slimmer zijn. Wanneer we van gewisse dingen reden, dan doen we dat voorkeur met andere dingen vergelijken. Dat is entweder veel slimmer, oder niet zo slim als jane dingen. Dat is wat Joel hier deed. Deze heersrijke ploeg wordt de moordstuk voor alle andere ploegen zijn. Door weer niets gewaast dat slimmer als dit weer gewaast. En wordt ook niet in de toekomst zijn. Dat is wat de Heer Jezus van de grote triebzal zei. Joel vergelijkt deze ploeg met de herzien dag dat appeerd in de toekomst komen wordt. De triebzal wordt niet een heersrijke ploeg zijn, maar dat wordt een triebzal zijn, zo'n als niemals wie je waast, en wordt ook niet waarder zijn. Van de schrift en mensengeschicht weet wie dat zo'n triebzal is nog niemals op deze eerd je waast. Dat is nu ook nog in de toekomst. Door zijn zonen en onze welt die deze waarheid verschmieten. Die zeiden dat Christen worden niet naar hechtje gerepen worden, dat er niet een grote triebzal wordt zijn, en dat Christus niet zijn tjenigrek in aanbrengen wordt. Ik wou me wensen dat zo'n mensen God zijn ganse woord studeren worden, en dat als de reine waarheid aannemen worden. Daar is nog een thema dat we aan de profeet Joel zijn boek worden vingen. Dat komt in dat tweede kapitel en heeft met hem Heilige Geest te doen en hoe hij op mensen komen wordt. Dit is de schrift die Petrus Brokke deed aan de eerste Pinksterdag als hij tot de Juden erklären deed wat in Jeruzalem den dag passeren deed. We worden waarder daarvan reden wanneer we naar dat tweede kapitel komen worden. Dit is wat we in Apostelgeschicht 2, 16-21 lezen. Aber dit is dat wat durch den profeet Joel gezegd is, dat zal in de laatste dag passeren, zegt God, dat ik mijn geest waar even alle mensen uitgeten, en june zins en june dachten worden profetseien, en june jonge mannen worden gezegd te zijn, en oude mannen worden dreamen, en op mijn mannen schloven en vroes schloven, waar ik in die dag mijn geest uitgeten, en die waren profetseien. En boven in hemel waar ik wondertekens geven, en tekens onder op de eerd, bloot en vier en damp van de rook, de zon wordt in diesternis verwandeld worden en de maan en bloot, eer dem Heer zijn grote en heerlijke dag komen wordt. En dat wordt zo zijn dat we Emma dem Heer zijn nomen aanroepen wordt geraad worden. Jan Pinksterdag weer de aanvang van dem Heer zijn werk dat hij in deze laatste dag der zijn gemeente doen wordt. Dit wordt de welt en de mensen in de welt schließlich naar dem Heer zijn dag brengen. Zeg maar, wie zijn nog niet door? Zonen die waardegeboren zijn van de grote triebzal geschoond. De triebzal wordt op de eerd passeren, op God zijn tjingen worden met hem, Zenne im Himmel.
Wann dem Herr sein Dach en de Triebsaltid ook een Dach van sein Urteil is, doch worden da veel mensen zijn, die zich en de tijd betieren worden. Veel van zonen die zich dan van dem Herr Jesus entschluten worden, worden doodgemaakt worden wegen er geloven. Veel van dat Openbaringsboek vertaalt ons van de dingen die aan de grote triebsel passeren worden. Op een dat zevende kapitel in de negende en tiende vers en de viertiende vers lezen we dit. Dit zijn de Openboring. Nu dit zag ik en check een grote schoor die niet totale jink uit alle nationen en geslachten en mensen en spraken die ver de troon en ver dat lam stonden, aangekleed met witte raak en palmasten en ere hang, die schreeuwen met een luide stem, dat heil van ons God, die op een troon zet en van dat lam. En ik zei te hem, mijn Heer, du weetst, en hij zei te mij, dit zijn die uit grote triebsel gekomen zijn, en ha ere kleden witje wassen en dat lam zijn bloed. Dat is wunderschön. Dat er zonen worden zijn die in jane tijd zich betieren worden. Maar dat geeft die geen uitreed die zeligheid op te schuiven. Nu is de tijd voor de radung. Du hast geen verzekering dat du nog één dag op deze eerd wordt zijn. Neem dem Herr Jesus vandaag als den heiland aan. Hij is voor die gestorven en wordt die dat eeuwig leven geven, wanneer du dat wist hebben. Verloot die nicht, dat du ne gelegenheid worst habe, no de entrekking die te betieren, wann du dat evangelium nu geheerd hast. Du worst nicht ne gelegenheid habe. God zegt, hij wordt een gewaltige invloed van ertum schekken, dat de leges geleven worden, zodat de alle gerecht worden, die de waarheid nicht leefde. Neem hem nu leven aan. Dan bist du den Himmel sicher. Mocht dem Herr sein Segen ab jund aller Sinne.

arm scheinjenk. En hod hij nich zelfst vertrouwen, en nuscht wird vollet, wo no hij trachte deed? Ik heb hem weigedoen, met wat ik zeed van andere dort hierde, en zag hem dort on, en dacht hij hod bloos angst. Dort licht van de lijf en zine uge jenk met eenmaal zo ovens uit, als hij zine hand no mi uitstraatje deed, ober ik nam mi lijwe en boek. O, mijn levendje God, bring mi ware treg no mine familie en mine vriend, dan leer mi werkelijk andere mij te rekenen en te verstaan.

Bitte schrijft wann die vrouwen hebben. We würden jullie gleich in de helpen. En we kunnen vielleicht voor jullie beten. Schrijft aan naar John and Joyce Dick, Box 361, Bloemenart, Manitoba, Canada. En 0A0

0: Jesus Christ.
1: Jy dink, veel het jou geslaagd het. Wanneer ek mijn gedanken met koud het vel, word het jou koude. Also, wanneer we nu ons ernaast het met koud het vuderen, dan wil we ook koud het hebben om dat van ons te geven. Wanneer, zoals de tijd van nou zegt, mijn gedanken met koud het bewee, dan wordt uit mijn hoort, dat meint mijn gevele, mijn welle, ook koud het uitkomen. Ik meen dit is voor ons alle ständig te even. Willst du bei so vind, überschätzt uns mit schlechten Nachrichten. Die negative Dinge brauchen wir nicht lang sehen. Die begehen wie alle weint. Aus Gott in die Tiener, sehen wir da einen Unterschied machen. Und dabei will Gott uns bestimmt helfen und auch die Kraft zu geben. So schlug ich hier diese Sendung von da auf. Zuletzt hier bin ich noch das Leid bei dem Kriegs.